0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido

0: beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo simpel kan het zijn.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
8: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen 1 dag meer dan €10.000 ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt langzaam op gang. Je hebt nu 5 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 5 minuten in de file tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Erik Kreutzer.

Ja, Listen Be and Save Me. Daarvoor Vincent, dat ben jij. En Ed Sheeran deed samen Martin Garrix Repeat. De donderdag, vandaag 3 september. Als je net wakker bent in goede ochtend, onderweg naar je werk. De Arbo-dienstverlener Arbo-Unie. Die verwacht dat in september het aantal ziektemeldingen van werknemers zeer sterk zal stijgen. Ja, volgens een analyse van de Arbo-Unie over de jaren 2020 tot 2025 ligt het aantal ziekmeldingen in september gemiddeld 69% hoger dan in augustus. Ja, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben om dit te begrijpen. September is volgens de Arbo-dienst het punt waarop de waarop het verzuimseizoen begint. Nou, de meeste ziekmeldingen in september zijn van korte duur. Bijna 3/4 duurt minder dan een week. En de doorsnee verzuimduur is 4 dagen. Ja, dan moet je toch nog even terugdenken aan je vakantie. Hè? Toen had je lekker 3 weken vrij. En dan denk je, oh, ik ben weer toe aan vakantie. Laat ik me maar even een paar dagen ziek melden. Lekker, lekker. Hè? En de Nederlandse bank die heeft een deel van haar goudvoorraad van Noord-Amerika naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst. En zo wil de bank beter voorbereid zijn op een extreme crisis. Tussen maart en augustus van dit jaar is daarom 86 ton aan goud van New York en Ottawa naar Londen verhuisd. Ja, de Nederlandse bankpresident Olaf Slijpen die gaat ervan uit dat het goud nooit hoeft te worden ingezet. Toch is het nodig dat we onze weerbaarheid en paraatheid versterken. Niet alle goudstaven zijn daadwerkelijk trouwens de oceaan overgegaan. Een deel van het goud is ter plekke verkocht en in Europa opnieuw ingekocht. Wel werd er fysiek 27 ton vanuit New York en Ottawa naar Zeist gebracht. En vanuit Zeist ging vervolgens dezelfde hoeveelheid goud naar Londen. Dat is een paar euro, denk ik, hè? 27 ton. Radio BNT, met muziek uit de jaren 80. Dit is Sade.

0: De 90's met Labouche en Be My Lover. Het is 19:30, een goede ochtend. Een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de snelheid op de A76... tussen de grens met België en Geleen bij 1.2. De N280 Roermond bij 24.2. De A67 Eindhoven en de grens met België bij 17.9. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.6. De N640 bij Hoeve bij 9.6. De A16 Breda-Dordrecht in beide richtingen wordt gecontroleerd bij 50.2. Dan de A58 in beide richtingen. Daar staat nog steeds een mobiele flitspaal bij 140.6. En de laatste heb ik voor je, de A27 tussen Hilversum en Almere bij 114.9.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits in het zuiden van het land komt langzaam maar zeker op gang. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. De A16 heb je nu bij knooppunt Ridderkerk in beide richtingen zo'n 5 minuten tijdverlies. En op de A59 naar Den Bosch sta je tussen Drunen en Den Bosch West een kleine 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wieg is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz. Showbiz nieuws.
1: Davor El Kazar, Crying at the Discotheque. En die prachtige van Bruno Mars en Carol G. Stil. Het was stil op BNT. Ik zag dat Helene van Rooyen, die maakt al enige tijd natuurlijk pikante content voor een 18-plus platform. Maar zoekt binnenkort de grenzen verder op. De schrijfster neemt namelijk plaats achter een van de ramen op de Wallen in Amsterdam. Eind september duikt Helene het Amsterdamse Red Light District in, waar ze net als een sekswerker urenlang achter een van de ramen plaatsneemt. En daarmee wil ze aandacht vragen voor de sekswerkers en hen in het zonnetje zetten. En tegelijkertijd wil ze natuurlijk ook haar nieuw boek onder de man brengen. Onder de aandacht. Wat wil een man? En Badr Hari die ontkent dat hij zijn ex-vriendin heeft beledigd en bedreigd. De 41-jarige kickbokser die afgelopen dinsdag werd aangehouden, die liet gisteren in een verklaring weten het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. George Clooney die is gisteren gearriveerd in Venetië voor het filmfestival. En de Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson die is op 70-jarige leeftijd overleden. Er werd geen doodsoorzaak vermeld. En dan de vrouw die Marco van Basten zou hebben belaagd. Die staat morgen voor de rechter. De oude voetballer heeft aan RTL Boulevard laten weten dat hij zich daar momenteel niet mee bezighoudt. Ja, de zaak die kwam in april naar buiten. Buurtbewoners in Amsterdam die kregen toen een foto in hun brievenbus waarop een vrouw met een onbekende man te zien was. En volgens de afzender zou het om Marco's vrouw Lisbeth gaan. Nou, Marco ontkende dat. Zijn vrouw zou niet op de foto staan. Ja, het was zijn stalkersvrouw.

0: Werknemers van de wasserijen die leggen trouwens volgende week woensdag het werk neer. Dat heeft de FNV bekendgemaakt. Onderhandelingen voor een nieuwe cao die zitten namelijk muurvast bij de wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel, wordt dan 24 uur lang gestaakt. Ja, en je weet het, staken loont. Die zullen waarschijnlijk wel meer salaris krijgen.
1: Ja.
0: Nou, zometeen ben je terug met onder andere wat wakkerplaat. Heb je een verzoekplaatje? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Hey, I'm Teddy Swims.

0: Twente.
1: De zomer is aan. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften.

0: voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Dirkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: do.
1: LibreVuurwerken.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden twee 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt langzaam op gang. Je hebt nu 5 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 5 minuten in de file tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En Hartman. En I Can Dream About You. Zeg het maar. Over wie heb jij gedroomd vannacht? Over ons, Radio BNT? Ja, ik wel.

Stranded and Jesse Klein. Rather Be. Macht Hoogkamer, de kroegen in de hemel. Ja, laten we het hopen. Hè? Dat we in de hemel een gezellig kunnen darten. Kaarten. Wat drinken. Hè? Gezellig samen zijn. En Stella Lefty hoorde je nog een keertje met het prachtige Boston. Ja, country muziek is helemaal hip, hè. Het is de donderdag 3 september. Ryanair die waarschuwt dat vliegtickets in Europa volgend jaar flink duurder kunnen worden als de olieprijs hoog blijft. En de hoge olieprijs kan er ook toe gaan leiden dat sommige luchtvaartmaatschappijen failliet gaan. En meer ouderen in Nederland die kiezen ervoor om langer thuis te blijven wonen. En daardoor verandert de rol van de zorginstellingen, waar mensen steeds korter verblijven. Bij 1 op de 5 instellingen leidt deze trend tot een daling van het aantal cliënten. En Max Verstappen die zal de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië morgen niet rijden. Red Bull Racing heeft bevestigd dat Ayumu Iwasa dat hij morgen tijdens WT1 in Monza plaatsneemt in de RB22. Voor Iwasa wordt het opnieuw een kans om kilometers te maken met de huidige generatie Formule 1-auto's.

Ja, en goed nieuws, ook voor de liefhebbers van Formule 1 TV. De streamingdienst van de Formule 1 blijft ook gratis beschikbaar voor de abonnees van Viaplay. Zodra Viaplay is overgenomen door Videoland.

België. The Way to Your Heart. Daar stonden wekenlang op nummer 1, eind jaren 80. We hebben een berichtje binnengekregen uit Achsen. Funs Fleurkens. Die stuurde: hey, hallo, vanuit Achsen luisteren wij al een tijdje naar Radio BNT. Wat een leuke muziekmix. Zouden jullie de nieuwe van Direct willen draaien? Nou, beste Funs Fleurkens uit Achsen. Wat leuk. We gaan hem voor jullie draaien.

0: Funs Flurkens uit Achse vroeg maand. Deze van Direct. Ja, het is 8:30 geweest. We kijken even naar buiten vandaag. Begin bewolkt met lokaal een regenbui. Vanmiddag is het dan overwegend droog met soms wat zon bij een temperatuur van rond de 20 graden. Ja, morgen krijgen we dan schijnbaar een onstuimige dag met veel wind en fikse regenval. Daarna volgt er een periode met droger en warmer weer. En kan het hier in het zuiden van het land vanaf zondag weer zelfs zomers warm gaan worden. Heerlijk! Dan de update van Flitsmeister. A76, grens met België en Geleen bij 1.2. Tussen de grens met Duitsland en Heerlen op de A76 bij 25.4. Dan de A67, Eindhoven en de grens met België bij 18.1. De A59, Den Bosch, Breda bij 103.3. De N640, Hoeve bij 9.6. De A16 in beide richtingen tussen Breda en Dordrecht bij 50.2. Dan de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Goes bij 140.6. En de laatste heb ik voor je, de A27 tussen Almere en Hilversum in beide richtingen bij 108.0.
1: Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. De meeste leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Zoals de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Van Eindhoven naar de Belgische grens heb je ook 10 minuten oponthoud bij Maastricht. De A16 ook, van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En op de A59 naar Den Bosch is de vertraging bijna een kwartier tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Op de A29 rijdt het ook langzaam van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De Koninklijke Marechaussee heeft na een wilde achtervolging een vluchtende automobilist overmeesterd in het Belgische Maasmechelen. De man negeerde gisternacht bij Geleen een volgteken en raasde met snelheden tot 250 km per uur richting België. Na toestemming van de Nederlandse en Belgische meldkamer zetten agenten de achtervolging over de grens voort. Toen de bestuurder zijn auto stilzette en te voet probeerde te vluchten, werd hij door marechaussees gegrepen. Het proeflokaal van Berne Abdijbier in Heeswijk-Dinter is in de nacht van dinsdag op woensdag het slachtoffer geworden van een brute inbraak. De daders trokken buiten een sleutelkastje van de muur en forceerden binnen kasten en twee kluizen. Naast geld en gereedschap namen de inbrekers ook kratten bier en frisdrank mee. Ondanks de emotionele en financiële schade wisten alerte vrijwilligers de zaak snel op te ruimen, waardoor het proeflokaal gistermiddag alsnog open kon. En bestuurders en deskundigen uit Nederland, België en Duitsland zijn in Herkenbosch samengekomen om de aanpak van grote natuurbranden beter op elkaar af te stemmen. Volgens minister Jimmy van Essen moeten we ons door klimaatverandering voorbereiden op situaties die voorheen alleen in Zuid-Europa voorkwamen. Onderdeel van het nieuwe grensoverschrijdende project Firewatch is de plaatsing van hypermoderne detectiecamera's in Midden- en Zuid-Limburg om beginnende branden binnen enkele minuten te lokaliseren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Medusa en Lose Control. Daarvoor Nelly en Miles Smith en Niall Horan. Tiger Woods heeft trouwens gisteren een rijverbod van 5 jaar gekregen na zijn auto-ongeluk in maart. Amerikaanse golflegende die trof een schikking en erkende roekeloos rijden. Hij wordt niet aangeklaagd voor het rijden onder invloed. En Marius Borg Heuby die gaat niet in beroep tegen een nieuwe verlenging van zijn voorarrest. De zoon van koningin Mette Marit die ziet daarvan af vanwege het overlijden van zijn stiefopa koning Harold. Dan gaan ze actrice Carla Jeffrey is afgelopen dinsdag op 33-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar management gisteren bekendgemaakt. In een verklaring op social media zeggen ze dat ze de doodsoorzaak hebben ze niet bekendgemaakt. En deze Jeffrey die was vooral bekend van haar rol als Bree in de Disney filmreeks Zombies. En het vertrek van Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle uit de Verenigde Staten is goed gevallen bij de Amerikaanse president Donald Trump. Toen hij gisteren in de Oval Office een vraag kreeg van een journalist over de hertog en de hertogin van Sussex, antwoordde hij blij te zijn dat de twee de Verenigde Staten hebben verlaten. Ja, en wie geen genoeg kan krijgen van de Haagse familie Bogaert, die zit de komende tijd gebakken, want na een succesvolle eerste seizoen krijgt het SBS6-programma De Bogaertjes niet 1, maar 2 seizoenen. Dat heeft de oudste dochter Bo Bogaert gisteravond bekendgemaakt op Instagram. En HBO Max die heeft gisteren een tweede lange trailer gedeeld van de aanstaande Harry Potter-serie. De ruim 2 minuten durende video die ging gisteren aan het einde van de middag Nederlandse tijd online. En André van Duin en Jannie van der Heijden die gaan een 8e seizoen van het programma Denken aan Holland maken. Waar het duo dit keer allemaal naartoe vaart, weten ze nog niet. Dat heeft André ook gisteren bekendgemaakt bij het ANP. En ik kan je vertellen, Jannie van der Heijden, die is vandaag jarig. Welke leeftijd hoor je zo meteen? Na deze van Chicago.

John Mayer en The Last Train Home. Daarvoor Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Ja, is af en toe moeilijk. Ik heb jarige artiesten voor je voor deze donderdag 3 september. Brasha van Doesburg, de Nederlandse actrice, die wordt vandaag 45. Stephen Kendall Gaudy, de Amerikaanse rapper. Die is vandaag jarig 51 jaar geworden. Jeroen van Koningsbrugge, de Nederlandse acteur en presentator. Die wordt vandaag 53. Amerikaanse acteur Charlie Sheen van Two and a Half Men. 61 jaar geworden. Nederlandse ondernemer en presentator Adam Curry. Die wordt vandaag 62. Nederlandse presentatrice samen met André van Duin, Jannie van der Heijden. Die wordt vandaag dus 72 jaar. Ashley Jones, Amerikaanse actrice van The Bold and the Beautiful. Die wordt vandaag 50 jaar. En dat is vandaag ook jarig. De Braziliaanse zanger Gustavo Lima. Hij wordt vandaag 37. En de Amerikaanse zangeres Jennifer Page. Die wordt vandaag 53. Ja, en die Jennifer Page. Die had in de jaren 90 deze hit. Ja, daarna nog een kleintje, daarna nooit meer iets gehoord.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint.

0: per stuk? Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk qua dagelijkse files. Veel echte bijzonderheden zijn er niet, maar er staan wel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren en op een paar wegen is het nog wat drukker. Bijvoorbeeld op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk heb je een kwartier vertraging. Er staat ook een pechgeval en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens heb je bij Maastricht 20 minuten oponthoud. De A58 van Breda naar Tilburg is het druk tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A59 naar Den Bosch sta je een half uur vast tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Erik Kreutzer.

onderweg naar je werk, onderweg naar je eerste klant. Het kan zomaar. En je luistert naar BNT. Met die heerlijke muziek van Mister Mister. Je hoort ze nog een keertje met Broken Wings. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, donderdag. Weer een stapje dichter bij je weekend.

Swedish House Mafia. Samen met The Weeknd, Mud to a Flame. Daarvoor Django Wagner. Bachata Bailando. En De Bauza. Donderdag 3 september. De cyberdreiging in Nederland die neemt toe. Daarvoor waarschuwt de politie en het Openbaar Ministerie. Ja, de landsgrenzen vervagen door, ja, voor de criminelen, waardoor hun netwerken groeien. Ook is technische kennis steeds minder nodig en maakt de opkomst van AI snellere en grootschaligere digitale aanvallen mogelijk. Ja, cyberaanvallen worden steeds vaker uitgevoerd door gespecialiseerde groepen die zich overal ter wereld kunnen bevinden en tijdelijk met elkaar samenwerken. En zo'n cyberaanval die kun je tegenwoordig bestellen op het dark web.

Kamer die eist dat het kabinet de afgelopen dinsdag uitgelekte Prinsjesdagstukken openbaar maakt. Bijna alle oppositiepartijen die samen een meerderheid hebben, die scharen zich achter de groep van de PRO, de BBB, de SP en Volt. Nou, het kabinet zelf wil de stukken niet eerder dan vrijdag voor Prinsjesdag delen. Ja, de pers heeft nu het zoet, maar nog niet het zuur, zegt PRO-Kamerlid Luc Stultjens. En wij zien nu een deel van de tabellen, maar we willen het hele plaatje hebben. Ja, en dat de begrotingsplannen worden gelekt zoals afgelopen dinsdag, gebeurt natuurlijk elk jaar. Ja, hoe kan dit? Dat dit ieder jaar gebeurt. Hè? En een Nederlandse automobilist die is afgelopen dinsdagmiddag aangehouden in Slovenië, omdat hij 238 km per uur reed op de snelweg. Ja, de bestuurder, je raadt het al, hij heeft een boete gekregen. Het zal misschien maar €50 zijn daar in Slovenië, maar oké. Okay.

0: Avicii, Wake Me Up, met daarvoor uit de 80s Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On But The Rent. Hebben wij nog een update van Flitsmeister? Zijn aan het controleren op snelheid op de A76 tussen de grens met België en Geleen bij 1.2. En op diezelfde A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. Dan de N296 bij Susteren wordt gecontroleerd bij 2.4. De A67 Eindhoven en de grens met België bij 17.8. De A59 Den Bosch-Breda bij 103.3. De N640 Hoeve bij 9.6. De A16 beide richtingen Breda-Dordrecht bij 50.0. De A58 tussen Bergen-op-Zoom en Goes in beide richtingen bij 140.6. En dan hebben we nog voor je de A58 tussen Vlissingen en Goes. Ja, dan moet je even opletten bij 161.6.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De Koninklijke Marechaussee heeft na een wilde achtervolging een vluchtende automobilist overmeesterd in het Belgische Maasmechelen. De man negeerde gisternacht bij Geleen een volgteken en raasde met snelheden tot 250 km per uur richting België. Na toestemming van de Nederlandse en Belgische meldkamer zetten agenten de achtervolging over de grens voort. Toen de bestuurder zijn auto stilzette en te voet probeerde te vluchten, werd hij door marechaussees gegrepen. Het proeflokaal van Berne Abdijbier in Heeswijk-Dinter is in de nacht van dinsdag op woensdag het slachtoffer geworden van een brute inbraak. De daders trokken buiten een sleutelkastje van de muur en forceerden binnen kasten en twee kluizen. Naast geld en gereedschap namen de inbrekers ook kratten bier en frisdrank mee. Ondanks de emotionele en financiële schade wisten alerte vrijwilligers de zaak snel op te ruimen, waardoor het proeflokaal gistermiddag alsnog open kon. En bestuurders en deskundigen uit Nederland, België en Duitsland zijn in Herkenbosch samengekomen om de aanpak van grote natuurbranden beter op elkaar af te stemmen. Volgens minister Jamie van Essen moeten we ons door klimaatverandering voorbereiden op situaties die voorheen alleen in Zuid-Europa voorkwamen. Onderdeel van het nieuwe grensoverschrijdende project Firewatch is de plaatsing van hypermoderne detectiecamera's in Midden- en Zuid-Limburg om beginnende branden binnen enkele minuten te lokaliseren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Ja, Tiësto hoorde je met Lelo.
1: De favoriete top 3.
0: Ah, ik kreeg nog een berichtje binnen van Jean-Luc. Hey, goedemorgen, Erik. Jennifer Page was ook een van de favoriete nummers van Aaf. Ik vind het zelf ook een erg goed nummer, eerlijk gezegd. Ja, heerlijk. En helaas, inderdaad, een eendagsvlieg. Jennifer Page, vandaag 53 jaar geworden, die draaiden wij even voor 9 uur. Emmanuel uit Weten, hey, goedemorgen. Nog gefeliciteerd met dit eenjarig bestaan van BNT. Waar mag de confetti heen? Onze oude confettiboer. Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Zometeen veel plezier met Tim, Duncan en Erik Kerkhoff vanmiddag. Een fijne donderdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Tim van der Weerden.
6: Met de beste playlist voor je donderdag. Bakermat hoor je zo na George Michael.

Hey, BNT met Bakermat en Rainy en I Love Life. Ja, dat denk je misschien nu niet als je een zware ochtend op je werk hebt. Maar geen zorgen, het komt allemaal goed. De beste hits en classics van BNT, die slepen je er doorheen. 10cc met Dreadlock Holiday hoor je zo. En ook Alles Kan Kapot van Samuel Welten staat voor je klaar. Eerst Robbie Williams, dit is Rock DJ.

0: nu in heel Limburg en Noord-Brabant via DHB Plus en online via radiobnt.nl. Dit is BNT. BNT.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT. Radio BNT.

10cc op Radio BNT en Dreadlock Holiday. En over die holiday gesproken, de zomervakantie, die zit er nu dan toch echt op. Alhoewel, misschien ben je wel een van die mazzelaars die er nog lekker op uit mag gaan dit najaar. Nou ja, dan is het je hartstikke gegund in ieder geval. Want dan heb je waarschijnlijk de hele zomer hard doorgebikkeld op je werk. Ik heb zelf ook nog een leuke vakantie in het vooruitzicht. Over 2,5 week dan vlieg ik met het hele gezin plus aanhang lekker naar IJsland. Mijn ouders die zijn 40 jaar getrouwd dit jaar en dat wilden ze met ons vieren. Dus dachten, ja, we nemen lekker het gezin ermee op uit. Ja, dat is een reis die staat al ruim een jaar gepland, zeg maar. Dus we kijken er al enorm lange tijd naar uit. En nu is het dan bijna daar. Dat is dan toch altijd bijzonder, hè, als zo'n reis dan

0: Enrique Iglesias bij BNT en Escape. Normaal als je een nummer op de radio hoort, dan is de stem meestal enorm bewerkt, zodat hij perfect klinkt. Nou, dat geldt niet voor de vrouw die je zo hoort. Eerste Radio BNT weerupdate. Een grijze dag vandaag. Op sommige plekken kan er ook een bui vallen. Het is vanmiddag maximaal 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De Koninklijke Marechaussee heeft na een wilde achtervolging een vluchtende automobilist overmeesterd in het Belgische Maasmechelen. De man negeerde gisternacht bij Geleen een volgdeken en raasde met snelheden tot 250 km per uur richting België. Na toestemming van de Nederlandse en Belgische meldkamer zetten agenten de achtervolging over de grens voort. Toen de bestuurder zijn auto stilzette en te voet probeerde te vluchten, werd hij door marechaussees gegrepen. Het proeflokaal van Berne Abdijbier in Heeswijk-Dinter is in de nacht van dinsdag op woensdag het slachtoffer geworden van een brute inbraak. De daders trokken buiten een sleutelkastje van de muur en forceerden binnen kasten en twee kluizen. Naast geld en gereedschap namen de inbrekers ook kratten bier en frisdrank mee. Ondanks de emotionele en financiële schade wisten alerte vrijwilligers de zaak snel op te ruimen, waardoor het proeflokaal gistermiddag alsnog open kon. En bestuurders en deskundigen uit Nederland, België en Duitsland zijn in Herkenbosch samengekomen om de aanpak van grote natuurbranden beter op elkaar af te stemmen. Volgens minister Jimmy van Essen moeten we ons door klimaatverandering voorbereiden op situaties die voorheen alleen in Zuid-Europa voorkwamen. Onderdeel van het nieuwe grensoverschrijdende project Firewatch is de plaatsing van hypermoderne detectiecamera's in Midden- en Zuid-Limburg om beginnende branden binnen enkele minuten te lokaliseren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Wat een mooi liedje, hè? Great Expectation van Sienna Spyro bij BNT. In een tijd waarin bijna elke popstem strak getrokken wordt met autotune en allerlei andere digitale correcties, eist Sienna juist in het contract met haar platenlabel dat de vocalen kaal worden opgenomen. Als ze een uithaal mist of een heze kraak heeft, dan laat ze die er juist bewust in zitten, omdat ze gelooft dat de imperfectie de echte emotie overbrengt. That's the spirit. We worden er met Great Expectation op Radio BNT. OMC en How Bizarre hoor je zo. En ook Angel Face van Oscar and the Wolf staat klaar. Eerst een van de vrolijkste muziekduo's van Nederland. Hadja en de Munnik. Uit de Zero's, kapitein deel 2.
1: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: OMC en How Bizarre. Ja, de tijd vliegt. Afgelopen dinsdag bestond Radio BNT alweer 1 jaar. En of je er nou vanaf dag 1 bij bent of dat je ons pas net hebt ontdekt. Welkom, ik ben Tim en ik zorg elke maandag tot en met vrijdag voor een kickstart van je dag tussen 10 en 1. Dit is Shawn Mendes en Stitches.
1: I

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig. Eee.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl.

0: /bank. Check. Pas aan en door.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner mag 2 weken de gemeente Heumen niet in vanwege noodbevel. Het is de 4e sluiting van de woning sinds 2020. Eerder al gesloten na een drugslab, wapenincidenten en een schietpartij. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Uit Nemesis onderzoek van het Trimbos Instituut onder ruim 4500 volwassenen blijkt dat ze vaker stemmings- en angststoornissen hebben of overmatig drugs of alcohol gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2023 en 2024. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Rusland moet Naftogaz 4,2 miljard euro betalen na onrechtmatig onteigening van bezittingen op de Krim in 2014. Het onderzoeksschip wordt gebruikt als cruiseschip en kan worden overgenomen omdat Moskou niet betaalt. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Het weer nog. Vanmiddag verdwijnen de buien grotendeels en klaart er vanuit de westelijke kuststrook langzaam op. Het zuidoosten houdt echter een hardnekkige bewolking. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
4: Met Hartebreker van Emma Heesters naar Rio en een liedje over iets dat je vandaag niet veel gaat...

0: Spreek ik die van jou?
1: Emma Heesters bij BNT, een hartebreker. Ja, ze is inmiddels een voorbeeld voor velen. In 2024 kreeg ze namelijk de vreselijke diagnose baarmoederhalskanker. Maar Emma die gaf niet op, ze bleef vechten en ze deelde haar verhaal zoveel mogelijk om andere vrouwen te motiveren. Laat dat uitstrijkje maken. Nou, gelukkig gaat het inmiddels een stuk beter met Emma. Vorig jaar zomer mocht ze prachtig nieuws delen, namelijk dat ze genezen is. Hoe mooi is dat? Heb je je disco-schoenen gepoetst? Dans ze maar op Night Fever. Hier zijn de

Charlie Puth en Meghan Trainor en Marvin Gaye. En daarvoor ook gedraaid Fleming en Zoë Turan samen met Ronnie Flex. Alles opgevoeld, dat is meestal het beste om te doen, hè? Je bent bij Radio BNT, waar muziek je raakt, met Eken zometeen. Samen met Dimitri Vegas en Like Mike, David Guetta, She Knows. Staat voor je klaar. Nou, het prachtige, The Way It Is. Dit zijn Bruce Hornsby en The Range bij BNT.

She knows. Eén keer samen met Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta. Op Radio BNT. Soms heb je van die nummers, dan als je ze hoort, weet je nog precies waar je ze voor het eerst hoorde. Nou, dat heb ik met de volgende track. Het was 2008. Ik zat op de middelbare school en ik kwam thuis na een pittige toets. Ik zette de radio aan en daar hoorde ik deze knaller. Agnes nu op.

0: Fire! Girl on Fire, Alicia Keys bij BNT. Max en Andy Grammer en Samantha Fox hoor je zo. Eerst even kijken naar het weer. Een grijze dag vandaag. Op sommige plekken kan er ook nog een bui vallen. Het is vanmiddag maximaal 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De Koninklijke Marechaussee heeft na een wilde achtervolging een vluchtende automobilist overmeesterd in het Belgische Maasmechelen. De man negeerde gisternacht bij Geleen een volgteken en raasde met snelheden tot 250 km per uur richting België. Na toestemming van de Nederlandse en Belgische meldkamer zetten agenten de achtervolging over de grens voort. Toen de bestuurder zijn auto stilzette en te voet probeerde te vluchten, werd hij door marechaussees gegrepen. Het proeflokaal van Berne Abdijbier in Heeswijk-Dinter is in de nacht van dinsdag op woensdag het slachtoffer geworden van een brute inbraak. De daders trokken buiten een sleutelkastje van de muur en forceerden binnen kasten en twee kluizen. Naast geld en gereedschap namen de inbrekers ook kratten bier en frisdrank mee. Ondanks de emotionele en financiële schade wisten alerte vrijwilligers de zaak snel op te ruimen, waardoor het proeflokaal gistermiddag alsnog open kon. En bestuurders en deskundigen uit Nederland, België en Duitsland zijn in Herkenbosch samengekomen om de aanpak van grote natuurbranden beter op elkaar af te stemmen. Volgens minister Jamie van Essen moeten we ons door klimaatverandering voorbereiden op situaties die voorheen alleen in Zuid-Europa voorkwamen. Onderdeel van het nieuwe grensoverschrijdende project Firewatch is de plaatsing van hypermoderne detectiecamera's in Midden- en Zuid-Limburg om beginnende branden binnen enkele minuten te lokaliseren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Jackson, Andy Grammer en The Thing I Love. Je luistert naar Radio BNT, waar de groep voor je klaarstaat die er voor een optreden letterlijk op loslaat. Hoe dat zit hoor je zo na Armin van Buuren en New Kids on the Block. En dit is Mark Anthony bij BNT en You Sang To Me.

De vier leden van de groep die nu voor je klaarstaat staan bekend om hun moordende tourschema's en bizar energieke liveshows. En om die fysieke uitputtingsslag vol te kunnen houden, reist er op grote festivaltournees standaard een mobiele boksring en bokstrainer mee. Vlak voordat ze dan het podium opstappen, staat de voltallige band backstage 20 minuten op volle intensiteit in de boksring voor een gevecht om zo hun adrenaline- en zuurstofniveau naar een flinke piek te jagen. Het gaat over de volgende groep, Rudimental, nu bij BNT. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Groot ingekocht, groot voordeel.
9: Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie Westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
5: Zin om te dansen? Here we go.

TNT met Bebe Rexha en Faithless, een New Religion. Welkom op je donderdagmiddag. Altijd leuk om iets van je te horen. Bijvoorbeeld wat je aan het doen bent, of hoe die ene collega van je helemaal losgaat op die ene hit of classic op de radio. Nou, appen met de studio is nu nog makkelijker, hè, via het nieuwe radiobnt.nl. Op de radio nu een rijtje van 3 voor je. Het romantische Just The Way You Are van Bruno Mars hoor je zo. En lekker meezingen met Robert van Hemert, Zoet, Zout, Zuur, naar Robbie Williams, BNT met

prachtig nummer om je geliefde op ten huwelijk te vragen. Bruno Mars op Radio BNT en Just the Way You Are. Waar een simpele spelcomputer wel niet goed voor is. Het nummer dat ermee werd gemaakt hoor je zo naar Criss Cross Amsterdam. En In Deep, dit is Last Night, de DJ Save My Life bij BNT.

0: Senior op Radio BNT. Move your feet. Die iconische, super aanstekelijke baslijn en synthesizers uit dit nummer... die komen niet uit een peperdure studio. Nee, Junior Senior die programmeerde de demo... oorspronkelijk op een heel oude tweedehands computer. En hij gebruikte nog iets, namelijk een simpele spelcomputerchip. Die extreem beperkte 8-bit geluidskwaliteit... die gaf de track juist die unieke, rommelige vintage vibe die ze zochten. Dan de Radio BNT weerupdate. Een grijze dag vandaag. Op sommige plekken kan er nog een bui vallen in Limburg en Brabant. Het is vanmiddag maximaal 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De koninklijke marechaussee heeft na een wilde achtervolging... een vluchtende automobilist overmeesterd in het Belgische Maasmechelen. De man negeerde gisternacht bij Geleen een volgteken... en raasde met snelheden tot 250 km per uur richting België. Na toestemming van de Nederlandse en Belgische meldkamer... zetten agenten de achtervolging over de grens voort. Toen de bestuurder zijn auto stilzette en te voet probeerde te vluchten... werd hij door marechaussees gegrepen. Het proeflokaal van Berne Abdijbier in Heeswijk-Dinter... is in de nacht van dinsdag op woensdag het slachtoffer geworden van een brute inbraak. De daders trokken buiten een sleutelkastje van de muur... en forceerden binnen kasten en twee kluizen. Naast geld en gereedschap namen de inbrekers ook kratten bier en frisdrank mee. Ondanks de emotionele en financiële schade... wisten alerte vrijwilligers de zaak snel op te ruimen... waardoor het proeflokaal gistermiddag alsnog open kon. En bestuurders en deskundigen uit Nederland, België en Duitsland... zijn in Herkenbosch samengekomen om de aanpak van grote natuurbranden... beter op elkaar af te stemmen. Volgens minister Jimmy van Essen moeten we ons door klimaatverandering voorbereiden... op situaties die voorheen alleen in Zuid-Europa voorkwamen. Onderdeel van het nieuwe grensoverschrijdende project Firewatch... is de plaatsing van hypermoderne detectiecamera's in Midden- en Zuid-Limburg... om beginnende branden binnen enkele minuten te lokaliseren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Lost Frequencies en Live It All bij BNT. En daarvoor Michael Jackson, The King of Pop en PYT, Pretty Young Thing. Kun jij ook niet wachten? Er komt een tweede deel van Michael the Movie. Als je het eerste deel niet gezien hebt, het is een fantastische film over het leven en het muziekwerk van Michael Jackson. Zeker even checken. Nou, als je net als ik groot fan bent, dan moet je nog wel heel even geduld hebben. Op zijn vroegst in 2027 is het tweede deel in de bios.

Taxi Priest, BNT met Close to You. Nou, als je nog niet vrolijk was, dan word je het zo wel. Tussen 1 en 4 hoor je namelijk Duncan hier. En hij heeft nog veel meer lekkere hits en classics voor je. Dit is Pharrell bij BNT en Happy.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Duncan Fresh.
3: Een wereldtrek met een doedelzak staat voor je klaar. Dit ga je zo meteen horen naar Alex Warren en eerst Walk the Moon.

Radio BNT en Alex Warren, Fever Dream, Walk the Moon daarvoor. En Shut Up and Dance. Lijkt me een goed idee, een beetje dansen op kantoor. Misschien wel tikken op je stuur. Onderweg naar de volgende afspraak. Dit is de BNT Werkdag. Mijn naam is Duncan en ik heb de beste hits en classics voor je op een rijtje gezet. Lekker om de donderdag mee door te komen. Yves Berends hoor je zo, ABBA staat voor je klaar. En het officieuze volkslied van Australië. Zo populair is het daar met de doedelzak van John Farnham erin verwerkt. You're the Voice hoor je nu op

Abba, Gimme, Gimme, Gimme op Radio BNT. Heeft je favoriete voetbalclub dat ook gedaan? Gimme, Gimme, Gimme. Dat ze echt nog meer spelers hebben aangetrokken gisteren. Op de laatste dag van de transferperiode. PSV heeft nog flink gezuurd, hè. Ook Rode JC en andere clubs. De Limburgs en Brabantse in de keukenkampioendivisie. En nu is dan de transfer deadline daar en mag er niet meer gekocht worden. Abba, hoor je? Gimme, Gimme, Gimme op Radio BNT. Nou ja, transfers kunnen vandaag niet meer plaatsvinden. Ik praat je wel bij over wat er vandaag wel nog gaat gebeuren. Zo gaat de gemeente Heumen besluiten of het huis in Overasselt, dat dinsdag door tientallen deels bewapende mensen werd aangevallen, wordt gesloten. De premier van Spanje moet zich in het parlement verantwoorden voor de crisis in Ceuta. Eind juli kwamen tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave in. En de KNVB maakt bekend hoeveel zomertransfers er hebben plaatsgevonden in het betaald voetbal in Nederland. En die deadline was dus inderdaad vannacht. Op naar een komend weekend vol voetbal. Staat je favoriete club ook weer op de planning? Met misschien voor de Limburgse fans de derby MVV Roda JC. Veel plezier!

0: thing. Klopt en is waar. Love don't cost a thing. Liefde hoeft helemaal niks te kosten. Behalve dat het gelieerd is aan heel veel cadeautjes voor je partner kopen. Ja, dan loopt het in de papieren. Jennifer Lopez, Love Don't Cast a Thing op Radio BNT. Lewis Capaldi daarvoor in Survive. Donderdagmiddag, het is toch een beetje zo'n Friday light al een beetje, hè? Toch? Het weekend kun je al ruiken. En wordt het dan lekker weer? Nou, vandaag veel bewolking boven Limburg en Brabant. Tijdelijk periode met lichte regen en motregen. Met af en toe een zonnetje erbij, zo'n 23 graden. En morgen tijdens de ochtend en het eerste deel van de middag is het zo goed als droog. Drukkend warm dan op vrijdagmiddag. Temperaturen tot 24 graden. Maar in de loop van de middag en deels in de avond komen er buien opzetten. Mogelijk lokaal met onweer morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Henriette Aert, eigenares van een tankstation in Brunsum, opent de aanval op doorrijders door hun camerabeelden op Facebook te plaatsen, staat vandaag op de Limburger. Hoewel dit officieel niet mag, volgens de AVG en de autoriteit persoonsgegevens, leidde het direct tot betaling van een hardnekkige klant. In Nederland wordt er volgens BOVAG dagelijks zo'n 30 keer getankt zonder te betalen, maar aangiftes leveren ondernemers zelden hun geld op. Op de N280 richting Duitsland is een vrachtwagen geladen met mest bedolven geraakt onder zijn eigen lading. Toen een voorganger vlak voor het verkeerslicht bij de A73 plotseling remde, moest de vrachtwagenchauffeur een harde noodstop maken. Hierdoor klotste de mest uit de tank over de cabine en de weg. Omdat het raam open stond, kwam ook de chauffeur zelf onder te zitten. Hulpdiensten en een veegwagen zijn ingezet om de stank en rommel op te ruimen. En Mathieu van der Poel voert de Nederlandse wielerploeg aan tijdens de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Bondscoach Koos Moerenhout kiest voor een gebalanceerde selectie die de voormalig wereldkampioen moet ondersteunen. Onder meer Daan Holen, Bauke Mollema, Bart Lemme en Pascal Eenkhoorn staan hem bij. Holen kwam ook uit op de tijdrit. En tot zover het regionieuws op Radio.

Een dubbele dierenplaat, Cat's Eye, daar zit het woord kat al in. En Animal is de plaat die je hoorde van ze. Zijn ze dan dol op dieren? Wellicht. Waar ben jij dol op? Op welk dier en welk innerlijk dier ben jij vandaag op kantoor? Ben je toch echt een tijger, een kantoortijger vandaag, of ben je meer een koala? Wist je dat die tot wel 22 uur per dag slapen? Dus misschien ben je een beetje aan het wegsukkelen. Misschien slaap je ook een beetje op je werk, volgens je baas dan, hè? Dan is dit Radio BNT om je een beetje wakker te houden met de beste hits en classics. Het einde van de werkdag langzaam in zicht met Inner Circle. Zometeen Sam Smith is onderweg en One Republic, David Guetta en I Don't Wanna Wait.

0: Sam Smith, Huidu Jusserdiep, goedemiddag, dit is Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Ik heb de hulp nodig van Limburg en Brabant in de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij deze vertaling. Verspreid het woord en probeer het woord te onderwijzen aan de liefdevolle kinderen en alle kleine kinderen. Vertel ze dat er tranen vallen en dat we allemaal broeders zijn. Alle mensen zijn hetzelfde. We zijn hetzelfde. Kun je het voelen? Hij is best lastig vandaag, maar denk je het te weten, mag je insturen. radiobnt.nl. Draai ik het zo na The Weeknd.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment.

0: do.
1: Libri vuurwerken. .nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken, omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De vertaalvraag.
5: Zaten we in met deze opgave? Dat we allemaal broeders zijn, alle mensen zijn hetzelfde, we zijn hetzelfde, kun je het voelen? Het was een fragment van wat ik je net voorhield als vertaling van The Jacksons.
2: Duncan Fresh.
5: Wat was het goede antwoord? Gegeven door onder andere Jos via radiobnt.nl. Can you feel it in de vertaling?

Breakfast Club, Right on Track. Niet uit de film Breakfast Club, hè? Nee, de artiest heette gewoon zo. Radio BNP. Want dat was een andere track populair natuurlijk tijdens de Breakfast Club, de film. En dat was dan weer Simple Minds. Nou goed, al die 80's tracks die hoor je ook op maandagavond. Want dan hoor je het 80's Café hier op Radio BNT. Het beste uit de jaren 80, samengesteld door Raoul. Die hoor je elke maandagavond om 7 uur op Radio BNT. Elke ochtend hoor je Erik. Tim hoorde je zojuist tussen 10 en 1. Mijn naam is Duncan en straks om 4 uur is Erik Kerkhoff er als stand-in voor Roger met de Middagshow. Dat belooft veel goeds en het fijne is, als je Erik vanmiddag hoort om 4 uur, dan weet je dat je langzaam naar huis mag. En zo meteen Beyoncé en boekenpodcast.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Roses Train op BNT, daarvoor Beyoncé. En Dua Lipa, Physical, zij heeft ook tegenwoordig een boekenpodcast. Dus zij is heel erg onderlegd als het gaat over boeken. Dan gaat ze dat lekker lezen en dan gaat ze jou vertellen wat ze daarvan vindt. Want iedereen heeft recht op de mening van Dua Lipa. Physical hoorde je op Radio BNT. Richting Sommieu zometeen en ook Whitney Houston. Love will save the day staat voor je klaar. Dat hoor je zometeen. Eerst even kijken naar het weer op deze donderdagmiddag. Is dat een beetje fijn? Moi. Het is een beetje bewolkt, hè, boven Limburg en Brabant. Tijdelijk periode met lichte regen en motregen als de zon schijnt. Maximaal 23 graden en dan voelde het ook drukkend warm aan. Morgen, tijdens het eerste deel van de middag en de ochtend trouwens, is het zo goed als droog. Maar in de loop van de middag kunnen er wel weer buien gaan vallen, zelfs met onweer. Maximaal 24 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Henriette Aert, eigenares van een tankstation in Brunsum, opent de aanval op doorrijders door hun camerabeelden op Facebook te plaatsen, staat vandaag op de Limburger. Hoewel dit officieel niet mag, volgens de AVG en de autoriteit persoonsgegevens, leidde het direct tot betaling van een hardnekkige klant. In Nederland wordt er volgens BOVAG dagelijks zo'n 30 keer getankt zonder te betalen, maar aangiftes leveren ondernemers zelden hun geld op. Op de N280 richting Duitsland is een vrachtwagen geladen met mest bedolven geraakt onder zijn eigen lading. Toen een voorganger vlak voor het verkeerslicht bij de A73 plotseling remde, moest de vrachtwagenchauffeur een harde noodstop maken. Hierdoor klotste de mest uit de tank over de cabine en de weg. Omdat het raam open stond, kwam ook de chauffeur zelf onder te zitten. Hulpdiensten en een veegwagen zijn ingezet om de stank en rommel op te ruimen. En Mathieu van der Poel voert de Nederlandse wielerploeg aan tijdens de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Bondscoach Koos Moerenhout kiest voor een gebalanceerde selectie die de voormalig wereldkampioen moet ondersteunen. Onder meer Daan Hole, Bauke Mollema, Bart Lemme en Pascal Eenkhoorn staan hem bij. Hole kwam ook uit op de tijdrit. En tot zover het regionieuws op Radio.

familiebedrijf Clark. Jorde Elling Clark met zijn vader, Father and Friend, op Radio BNT. Daarvoor Sommelier en Feels Part 2, omdat ze al een Part 1 hadden uitgebracht. Ah, dus dan moet je Part 2 noemen. Sommelier op Radio BNT. We zijn al voor heel Limburg en Brabant en we zijn er ook op Instagram en Facebook. Heb je ons al gevolgd? Dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws, de leukste dingen uit de regio en de beste winacties. Dan mis je helemaal niks meer als we leuke dingen gaan weggeven. Facebook en Insta, @RadioBNT. Met nu topic, Your Love.

0: Het is hard, all I want to do is make love to you. Dit is BNT, ik heb je hulp nodig. Tenminste, een enorme kans voor jou.
1: De Radio BNT Takeover.
0: We gaan het zo meteen weer doen, de nieuwe ronde Takeover. Dat betekent dat jij kans maakt op je favoriete verzoek op Radio BNT. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op deze donderdagmiddag? Het is aan jou en je mag het doorgeven. RadioBNT.nl is het adres. Daar vind je onze WhatsApp en dan kun je een berichtje sturen. En mij laten weten wat je graag zou willen horen zometeen in de Takeover. Misschien Dua Lipa, Physical, heb ik al gedraaid. Maar voor degenen die op de steiger staan met de handen aan het werk zijn vandaag, of een IKEA-kastje in elkaar aan het zitten zijn, ik heb het vanochtend ook gedaan. De kasten hangen inmiddels, maar ik ben wel een relatiecrisis met mezelf rijker. Dus als je aan het werk bent, veel succes en sterkte daarmee. En zometeen de Takeover. En eerst hoor je nu The Script.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Met Huut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
3: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd

0: de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
2: Hallo, Jolanda. Je stuurt een berichtje voor Wammek en Wammek. Die ga ik zo meteen draaien in de takeover. Eerst hoor je Samber.
3: Radio BNT, waar muziek je
2: en allereerst.

0: Machine. Andere benaming heb ik niet voor deze man. Summer, My Body Isn't Ready stond natuurlijk op Lowlands. Daar was ik al jaloers op, maar nu komt hij ook nog naar Nederland komend jaar. En volgens mij zijn die kaarten nu alweer uitverkocht.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou, daar baal ik toch een beetje van, want hoe vet zou het zijn om deze man een keer live te zien. Summer, My Body Isn't Ready, hoor je op Radio BNT. Ik hoop dat jouw lichaam er wel klaar voor is om 20 minuten lang te genieten, te dansen, mee te zingen met je favoriete platen, want jij hebt het ervoor te zeggen. De Radio BNT Takeover gaat vanaf nu van start. En dat betekent dat jij de playlist van Radio BNT mag samenstellen. En wat kan ik dan voor je draaien? Wat mag ik voor je opzetten? Je kan maar doorgeven via radiobnt.nl of via de WhatsApp als je ons al hebt toegevoegd. Zo deed Yolanda dat ook. Zij vroeg om Womack & Womack en Teardrops op BNT.
1: Dit is de

Aangevraagd door Silke, deze van Bluff. Samen met Nielson, Mannenachten. Nou, nog één keer. Op de radio in de Takeover. Womack en Teardrops werd aangevraagd door Jolanda. Wat wil jij horen? Die vraag mag je beantwoorden via radiobnt.nl. We zitten midden in de Takeover. Het nummer werd in het Verenigd Koninkrijk gekozen tot de plaat die Britten het liefst op hun eigen uitvaart of bruiloft horen spelen. Het is misschien wel het officieuze volkslied in Engeland en dat werd aangevraagd door Anke. Gooi je maar in, deze van Robbie Williams. Nou Anke, alleen als je keihard meezingt. Angels.

De witte en zwarte toetsen van Pink, Just Give Me a Reason op Radio BNT. Het was voor Maat Jurre, die snapt na 3 uur klussen de handleiding van de nieuwe stellingkast nog steeds niet. Aldus Toon, Just Give Me a Reason op Radio BNT vroeg hij aan in de takeover. Anke vroeg dan weer om Robbie Williams en Angels. Ik hoop dat je hem hebt meegezongen uit volle borst op Radio BNT. En nog 3 minuten heb ik de tijd in de Radio BNT Takeover. Komt precies goed uit, want kan ik nog 1 plaat draaien? Dat doe ik graag voor Tessa. Ze is langzaamaan kantoor aan het opruimen om zo meteen naar huis te gaan. En wil daarbij horen Aretha Franklin, George Michael. I need

0: Een van de grootste momenten uit zijn carrière. Aldus George Michael zelf, dat hij met de Queen of Soul iets mocht opnemen. Aretha Franklin deed mee met George Michael. I Knew You Were Waiting is de plaat die werd aangevraagd door Tessa in de Radio BNT Takeover. Die zit erop. Morgen een nieuwe ronde rond 3:10. Dit is BNT, zometeen net zo'n kluns als ik. Pas op als je een mes geeft aan de artiest die je zometeen gaat horen, want dan kan die zomaar in zijn eigen hand belanden. Hoe dat zit, vertel ik je zometeen. Eerst even kijken naar het weer op Radio BNT. Veel bewolking boven Limburg en Brabant aanwezig. Lange droge perioden zijn er ook, dan is het maximaal 23 graden, maar ook af en toe regen en motregen. Morgen begint droog, dan in de loop van de middag gaat het weer regenen, lokaal zelfs met onweer, en dan maximaal 24 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Henriette Aert, eigenares van een tankstation in Brunsum, opent de aanval op doorrijders door hun camerabeelden op Facebook te plaatsen, staat vandaag op de Limburger. Hoewel dit officieel niet mag, volgens de AVG en de autoriteit persoonsgegevens, leidde het direct tot betaling van een hardnekkige klant. In Nederland wordt er volgens BOVAG dagelijks zo'n 30 keer getankt zonder te betalen, maar aangiftes leveren ondernemers zelden hun geld op. Op de N280 richting Duitsland is een vrachtwagen geladen met mest bedolven geraakt onder zijn eigen lading. Toen een voorganger vlak voor het verkeerslicht bij de A73 plotseling remde, moest de vrachtwagenchauffeur een harde noodstop maken. Hierdoor klotste de mest uit de tank over de cabine en de weg. Omdat het raam open stond, kwam ook de chauffeur zelf onder te zitten. Hulpdiensten en een veegwagen zijn ingezet om de stank en rommel op te ruimen. En Mathieu van der Poel voert de Nederlandse wielerploeg aan tijdens de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Bondscoach Koos Moerenhout kiest voor een gebalanceerde selectie die de voormalig wereldkampioen moet ondersteunen. Onder meer Daan Hole, Bauke Mollema, Bart Lemme en Pascal Eenkhoorn staan hem bij. Hole kwam ook uit op de tijdrit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: with you.
1: De hit van Ruben Hille, 20 Seconds op Radio BNT.
2: Duncan Fresh.
1: Anders zei van daarvoor, Level 42, Something About You. En de man die zichzelf denk ik een 1 gaf als we in de cijfers blijven. Het was de coronapandemie voor Shawn Mendes. Had toen een liefje, Camila Cabello. En dacht, weet je wat, ik verveel me een beetje. Ik ga een lekker gezond hapje maken. Avocado erbij en hoppa, dat mes in de avocado. Niet wetende dat die uitschoot en dat dat mes zo in zijn hand kwam. Oh, wat een kluns. Shawn Mendes, When You're Gone, hoor je op Radio BNT. Het station met de beste hits en classics in de middag. En zometeen met de middagshow is onderweg met Erik Kerkhoff. Hij staat zometeen voor je klaar na 4 uur. Tot die tijd heel veel muziek. Wat dacht je van Ed Sheeran, Nice Device en de classic van Lionel Richie, Angel.

0: like this anymore.
1: Nice device, cool corona. Dit is Radio BNT. En de middagshow staat voor je klaar. Zometeen onderweg naar huis met de hits en classics bij Erik Kerkhoff. Zometeen na 4 uur.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
2: Proteïneshakes.
5: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste

0: prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het

0: nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog niet veel files. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen de Heide en Waspik 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele grote hit hadden ze eind jaren 90. Wat zeg ik, eind jaren 80. Poco en Call It Love. Het is 4 uur geweest. Donderdag 3 september, Wildlife Day. Kijk eens aan. Het is alweer bijna weekend. Je kunt het als het ware bijna ruiken. En ik neem je graag mee tot 1 uur of 6 in de middag van Radio BNT.

0: Voor degene die een hele drukke dag achter de rug hebben, gewoon even dat momentje van rust nemen met Craig David en 7 Days. Lekker, hè? Ja, dat moet je gewoon even doen. Even voor jezelf. Dit is Radio BNT. De muziek die raakt je. En dat mag, hè? Oké, je baas vindt het goed. Bij deze beloofd. De Backstreet Boys, Ariana Grande en Cyndi Lauper straks op de radio. En eerst Davide Michel, Armin van Buuren en Marco Borsato. Dit is Hoe het danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

De Backstreet Boys uit de 90s. De ene boyband na de andere kwam voor het voetlicht. En ze waren ook allemaal succesvol. Zelfs een aantal Nederlandse initiatieven. Get Down en daarvoor Marco Borsato met Davina Michel en Armin van Buuren met Hoe het Danst. En wist je dat dat liedje gecoverd is door niemand minder dan Helene Fischer? 0 of 100 heet het volgens mij. Ja, maar goed, zometeen. Girls just wanna have fun. Dat is een mooi motto. We hebben het regio-nieuws, de verkeersinformatie. En nu Ariana Grande met The Weeknd, Love Me Harder op Radio B.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Henriette Aert, eigenares van een tankstation in Brunsum, opent de aanval op doorrijders door hun camerabeelden op Facebook te plaatsen, staat vandaag op de Limburger. Hoewel dit officieel niet mag, volgens de AVG en de autoriteit persoonsgegevens, leidde het direct tot betaling van een hardnekkige klant. In Nederland wordt er volgens BOVAG dagelijks zo'n 30 keer getankt zonder te betalen, maar aangiftes leveren ondernemers zelden hun geld op. Op de N280 richting Duitsland is een vrachtwagen geladen met mest bedolven geraakt onder zijn eigen lading. Toen een voorganger vlak voor het verkeerslicht bij de A73 plotseling remde, moest de vrachtwagenchauffeur een harde noodstop maken. Hierdoor klotste de mest uit de tank over de cabine en de weg. Omdat het raam open stond, kwam ook de chauffeur zelf onder te zitten. Hulpdiensten en een veegwagen zijn ingezet om de stank en rommel op te ruimen. En Mathieu van der Poel voert de Nederlandse wielerploeg aan tijdens de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Bondscoach Koos Moerenhout kiest voor een gebalanceerde selectie die de voormalig wereldkampioen moet ondersteunen. Onder meer Daan Holen, Bauke Mollema, Bart Lemme en Pascal Eenkhoorn staan hem bij. Holen kwam ook uit op de tijdrit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Bergen op Zoom Oost en knooppunt de Stok. Een kwartier oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Batendorp en Oorschot 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Maden en Waspik 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Turkse deun deze van Benny en Gus Dapperton, Superloni op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Straks Enrique Iglesias, Criss Cross Amsterdam, Romeo, oh, dat is ook een hele fijne single. En ja, de eerste grote hit van Madonna, ja, dat is niet helemaal waar, dat was Holiday. Maar daarna kwam deze single er vrij snel achteraan, Like a Virgin.

Turn the lights off. Dat mag jij zometeen over een kleine 20 minuten doen. Dan zeg je tegen de baas, weet je wat, ik kom morgen wel even terug. En dan gaan wij samen met gierende banden onderweg naar huis. Dit is Radio BNT, waar de muziek je lekker raakt. Alles over ons check kun je op de website www.radiobnt.nl. Je kunt ook een leuke WhatsApp sturen. Doe dat zeker, ook in de ochtend bij Erik. Die staat altijd open voor leuke verzoekjes. Dus dat belooft extra gezelligheid. Ik heb nu Enrique Iglesias, Taking Back My Love.

Conor Maynard, Sarah en Chris Cross Amsterdam. Stay Never Leave hoorde jij hier op Radio BNT, waar de muziek je de hele dag door weet te raken. En dat is maar goed ook, want ik heb fijne muziek hoor, absoluut. Ze komen uit Rotterdam. Ze heette Romeo. Die hoort ze met een single uit het einde van de jaren 90.

Nou, we zitten wel een beetje in de chillhoek vandaag, zeg. Romeo en Coming Home op Radio BNT. Het is bijna 5 uur. Even nog je werkplek opruimen en dan mag je zo meteen lekker naar huis. Dan gaan we met gierende banden onderweg naar, naar de keuken. Of wordt het vanavond een makkelijk pizzatje? Dit is

0: Comité.
1: De zomer is aan.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido

0: Ook op pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van dat land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en afrit Wouwspantage 10 minuten oponthoud. En op de N62 bij de Westerschelde-tunnel is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Erik Kerkhoff.

Pussycat Dolls en I Don't Need a Man op Radio BNT. Net na 5 uur. Je bent niet meer te houden, je gaat lekker naar huis. De avond is voor jou. Het is de donderdagavond met de verjaardag trouwens van Brugge van Doesburg. Die viert haar 45ste verjaardag. Jeroen van Koningsbrugge wordt 53. Charlie Sheen wordt 61. Maar ja, die heeft geleefd voor 120 jaar. Adam Curry wordt 62. En Jannie van der Heijden natuurlijk. Ook zij is jarig. Ja, en eigenlijk hoor je bij zo'n dame niet eens te vermelden. Maar het is 70 plus. Zullen we het zo netjes houden? Michael Jackson, Olivia Dean, Robert De Nijs. Ja, ze komen allemaal voorbij. Naar Sienna Spyro.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

King of Pop op Radio BNT. Michael Jackson en Leave Me Alone. Dat geldt niet voor mij, hoor. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Zullen we samen onderweg naar huis gaan? Met Bange Hart zometeen. De eerste nummer 1 hit na al die jaren voor Rob de Nijs. En dat was in 1996. Eerst hoor je Olivia Dean en The Man

lekker. Het liedje werd geschreven door Ella Driessen, die we nog kennen in Nederland, van Spargo. En dat betekende echt de eerste nummer 1 hit voor Rob de Nijs. Een bange hart op Radio BNT. Waar we zometeen het regionieuws op je afvuren. We hebben het verkeer. En, hey, In Excess, The Original Sin. De eerste kennismaking met deze band van Michael Hutchins. Die hoor je zo naar Shine Nepal en Simple Plan. In Summer Paradise. I gotta find-

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Henriette Aert, eigenares van een tankstation in Brunsum, opent de aanval op doorrijders door hun camerabeelden op Facebook te plaatsen. Staat vandaag op de Limburger. Hoewel dit officieel niet mag, volgens de AVG en de autoriteit persoonsgegevens, leidde het direct tot betaling van een hardnekkige klant. In Nederland wordt er volgens BOVAG dagelijks zo'n 30 keer getankt zonder te betalen, maar aangiftes leveren ondernemers zelden hun geld op. Op de N280 richting Duitsland is een vrachtwagen geladen met mest bedolven geraakt onder zijn eigen lading. Toen een voorganger vlak voor het verkeerslicht bij de A73 plotseling remde, moest de vrachtwagenchauffeur een harde noodstop maken. Hierdoor klotste de mest uit de tank over de cabine en de weg. Omdat het raam open stond, kwam ook de chauffeur zelf onder te zitten. Hulpdiensten en een veegwagen zijn ingezet om de stank en rommel op te ruimen. En Mathieu van der Poel voert de Nederlandse wielerploeg aan tijdens de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Bondscoach Koos Moerenhout kiest voor een gebalanceerde selectie die de voormalig wereldkampioen moet ondersteunen. Onder meer Daan Hole, Bauke Mollema, Bart Lemme en Pascal Eenkhoorn staan hem bij. Hole kwam ook uit op de tijdrit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Oost tussen Zonnebreugel en Veghel 10 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel 10 minuten. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kan jij me uitleggen hoe dat werkt? Moves like Jagger? Nee? Maroon 5 en Christina Aguilera op de radio. En daarmee is het net 5:30 geweest. Goedemiddag. Ja, Radio BNT neemt je mee, langzaam maar zeker richting het weekend. Ik zei al, als je je neus even buiten steekt, dan kun je het als het ware...

I knew it, Taylor Swift op de radio. Ja, van die dame is eigenlijk alles raak. Dat is wel heel bijzonder, maar het lukte telkens weer. Hé, je luistert naar Radio BNT. Ik heb een fijne single uit het album Born in the USA. Dan weet je waar ik het over heb. De Boss op de radio met, trouwens, dat is wel leuk, Monica van Friends in de videoclip. Jazeker, de clip van Dancing in the Dark, die je nu hoort op Radio BNT. Look at it.

De Duitse DJ Felix Jan, Ray Dalton en Call It Love op jouw radio BNT. Hey, goedemiddag zeg. Verdorie, het is donderdag. Mag ik je blij maken met goede muziek? Absoluut. Hey, wist je trouwens dat op de kop af vandaag 25 jaar geleden op RTL 4 om 6:30 voor het eerst RTL Boulevard te zien is? Het programma is opgezet als een boulevardblad met een snelle afwisseling van onderwerpen over amusement, misdaad, koningshuis, levensstijl. Ja, eigenlijk wat het nou nog steeds is. Presentator toen Bo van Ervedorens en de deskundige aan het deskje, dat was Albert Verlinde. Ja, die hebben er destijds een aardig feestje van gemaakt. Dit is BNT met Duffy nu op de radio met Mercy. Hit the beat and take it to the past now. Yeah.

Ze heeft een hele bijzondere stem, een hele bijzondere presence, maar het gaat fijn. Duffy hoorde er met, ja, Mercy op de radio, single van inmiddels alweer, nou, een poosje geleden, wat heet? Ja, een hele poos zelfs. Hé, hey, mag ik je blij maken met nog één hit net voor 6 uur? Ja? Oké, dan beloof ik je een hele mooie donderdagavond. Morgenochtend is Erik er weer, Tim en Duncan. En morgenmiddag om 4 uur, dan gaan de bitterballen in het vet voor de vrijdagmiddagborrel. Ik heb zoekmachine, Maldon.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Volgende week woensdag, 9 september, ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airportsprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De koninklijke marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmessen en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren.

0: Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Henriette Aert, eigenares van een tankstation in Brunsum, opent de aanval op doorrijders door hun camerabeelden op Facebook te plaatsen, staat vandaag op de Limburger. Hoewel dit officieel niet mag, volgens de AVG en de autoriteit persoonsgegevens, leidde het direct tot betaling van een hardnekkige klant. In Nederland wordt er volgens BOVAG dagelijks zo'n 30 keer getankt zonder te betalen, maar aangiftes leveren ondernemers zelden hun geld op. Op de N280 richting Duitsland is een vrachtwagen geladen met mest bedolven geraakt onder zijn eigen lading. Toen een voorganger vlak voor het verkeerslicht bij de A73 plotseling remde, moest de vrachtwagenchauffeur een harde noodstop maken. Hierdoor klotste de mest uit de tank over de cabine en de weg. Omdat het raam open stond, kwam ook de chauffeur zelf onder te zitten. Hulpdiensten en een veegwagen zijn ingezet om de stank en rommel op te ruimen. En Mathieu van der Poel voert de Nederlandse wielerploeg aan tijdens de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Bondscoach Koos Moerenhout kiest voor een gebalanceerde selectie die de voormalig wereldkampioen moet ondersteunen. Onder meer Daan Hole, Bauke Mollema, Bart Lemme en Pascal Eenkhoorn staan hem bij. Hole kwam ook uit op de tijdrit. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De jongen verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Volgende week woensdag, 9 september, ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Henriette Aert, eigenares van een tankstation in Brunsum, opent de aanval op doorrijders door hun camerabeelden op Facebook te plaatsen, staat vandaag op de Limburger. Hoewel dit officieel niet mag, volgens de AVG en de autoriteit persoonsgegevens, leidde het direct tot betaling van een hardnekkige klant. In Nederland wordt er volgens de BOVAG dagelijks zo'n 30 keer getankt zonder te betalen, maar aangiftes leveren ondernemers zelden hun geld op. Op de N280 richting Duitsland is een vrachtwagen geladen met mest bedolven geraakt onder zijn eigen lading. Toen een voorganger vlak voor het verkeerslicht bij de A73 plotseling remde, moest de vrachtwagenchauffeur een harde noodstop maken. Hierdoor klotste de mest uit de tank over de cabine en de weg. Omdat het raam open stond, kwam ook de chauffeur zelf onder te zitten. Hulpdiensten en een veegwagen zijn ingezet om de stank en rommel op te ruimen. En Mathieu van der Poel voert de Nederlandse wielerploeg aan tijdens de wegrace op het WK in Montreal op 27 september. Bondscoach Koos Moerenhout kiest voor een gebalanceerde selectie die de voormalig wereldkampioen moet ondersteunen. Onder meer Daan Hole, Bauke Mollema, Bart Lemme en Pascal Eenkhoorn staan hem bij. Hole kwam ook uit op de tijdrit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Jongens, eten.
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
12: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven...

0: Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: beste hits en classics.
1: Radio BNT. Radio BNT.
0: De zomer is aan.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar €1,39.
5: Fans van voordeel.
2: Aldi, nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïne-shakes.
4: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
15: In het Belgische Belt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam-Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd. Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
4: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Op zoek naar een auto?

0: Albert Heijn.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van...

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Een toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht